Na dat is maar het niet waar ik in zijn. Ja, dat is nou een ging klausel chillische klaar gestaan bij een aantal nog eens in het doen. Daar koop de vogel om die. Dan mag haar het jan dan ik in zijn golovu traf het nog al lund in zijn eentocht concerto alleen zijn bij Lucan Bechteliging Meller voor jan koop de schachten ook zijn terug. Ik maar een gisten een cultuur mijl voor het aan Nelly Groningen Kivin of Farrell. Agus Liam Flanagan agus Derek Hickey shankly chéile sin iad a saring shéil a fhéad tá cúpla sé chán an agóna istocha. I marach ma tá Green and Shine Vic na Vickers vimi in sin Balladurine Community Centre sa Ghalif agus ar nín an nail la de gira fóran sin tá Green and Shine le Vickers vimi rísht sin Garden Room sin Hibernian Hotel agus ar an saharan an dihul la ar a cúigachlog Dan kunnen we heller hoogt. Daar kunnen we ook kalen in de Gorkig. Kunnen we in het Cork Folk Festival. En dat is toch de hele nacht na Gwilin Kmortus bouwen naar Sjanoe. De fee is er doen en deze schacht. En ze vallen me gedieën dat ook niet kan doen. Maar heen ik er schacht weer klaar. Heer leert na bij je geen stresser weg. Klaar ik ze heen er doos. Het koeig piece kjol laat feen. De feen is schijnt kan een toen kan. Agus... Gersos het het gehaan pook naar de luisteraar naar www.kurichenkjol.ie wegen koeiger die ook derne gaan hoe ik te zacht mijn nulig en zijn kreven zo'n nere mee aan het kan dood. Ach, dere schacht en zo een boek voor je te nocht naar je mannen hier nochtig maar wint je klaar af aan mijn lief zijn een kmortes van ons aan reden waar we leven is hij fiddel kan dood. Kur mag ich ihn hoch gelesen auf der erste Klinge zu, das um durch so eine Stehen schon bei Kirchen Kölig um so rauf, erich man zu hören in der Götter, das ist auch gesucht. Ich war, alles bin ich dir willig. Kur mag ich.

0: Ik zeg een postrum. Hees kun je bij mij ook zeggen postrum en koolig tegen.
1: Een post zal is hem leider. Is voor je die al jouder som hoe gaan naast je onder de geel
0: geweest. Ja.
1: Bij jou kreeg het dog, die kreeg het kabbers. Vechten, vinden geen glakken en willen jouder geel geweest en je bubbel zijn naam. Ik stuur het herstel naar zieren.
0: Niet ra, die mogen de skalen niet. Niet ra jouder geel geweest, dat kan zijn schuppen. Ach, vier kouder schuppen. Die mogen wel klieren, wie schuppen ik. Och kan tänka vi morgon i Rylen upp.
1: Morgon i Rylen, så är det dörst.
0: Vi har en tänka på lär gällde vissa tid. Att vi är nöjd är en kämpel. Vi är en gom och tre vajlshör. Vi är en kata och en kata lär en gom. Att ni hör en gom, det var en rilk och en stad television. Ni hör inte en lär en mach. Är en gårs med att dörstra som en sale and return. Så är en gudur i en lär en mach. En lär en lär en lär
1: en
0: lär en lär en Trechotries en schief wie een geld. Lokaste. Nira een valg. Ik leg een lakker van Goomlesh. Ik snap ook een meeg in Mulehit Sakharimach. Tine, let was me gaan, Sean McGillagan is Tine. Lesh een jouw huurt. Kunnen schuppui. Als de Chantia Kreatie werden een schuppui, lakker is een jouw, der is niet Chano en niet.
1: Wel er Chani.
0: Ach, nier Chani onerichinaku, die gehassen de feilchor in Ugahari Tsarshogas de Luke, jouw Rokumon Wamstrich, of jouw Ravino Wamstrich. Agus deel alles een schuppie er hoort zei er woon graag. Agus freshen verens koeien kom ik leer was de er naar jou in zijn nochtan. Ik zou die gaan torchen.
1: Rudde begin
0: jana hegert de jana le isen zat maar humplen schaad. Dat begin dat zat tisch uit te verop naar jou er lak. Begin is een eigen dat hier is gewikkeld. Nog alles daar is naar jou er chanoch. Le kroege isens.
1: Oh jou.
0: Begin is een jana. Bishachot Talishin, Bishop Reed.
1: Ach, Zaydelish could wa.
0: Oh, Zayde. Well, Zayde. Marta, well, Tchronus, Chen Mahin Tushtach, Warwara Enship, my Laura Nish, Tarin's Laura Gaelge, Humor Bichle Fekel.
1: Nish, Sha, Nervi and Hugal Fakel, with Tiger or Exarchal, still. Fekerum son Tiva Mo, Gor Cowervert, Rinanoburga Eirin, Lenin Shinya, Serena Sean O'Hager, because of Anne, Breedney Willowen. Kim are we in seal Tiva Stiganite?
0: Den seal TV stigen uit. Wij als hul bij alle dunne gaan gaan. Misschien heeft hij wel kopen aan een vers. Kijk, als dan zijn mensen camera of hun frissen. Ik ga nog heger te. In tien dat woon ik wel klaar aan voor je aan en is dat ze voor een foto le vader. Nou, pak eens om heen ga goed een goed inslucht. Inslucht kloosje naar geilje. Kunt woor. Baas nu de kalle wessen. Niet heel aardig ding toe. Ga jij brouw Lawr agus arsial agus dill agus tha an fíon is a sinán, maire is a sin gadeo. Ach, bís ach a gníbach sin ar bhaal a yele, agus bár ag ra úmas ag chulúchan aho, bí úmas ag chulúchan aho, mar bís ach a dírach sin agus bís ach a knasta sin. So nám céanna bís a hedefa a crú, agus dítach sin a cán dán aga lior chumá, fúin ach a tuir mi hain. Ach, ar bhaal a gínt, nur a dimme sin dimme, canál bakastam sa arénus gudim in stúr a bí fúin lúsacht gadeoor. Arnú, is kärter av frischen, en hög halv via den norsken, och is kärter hur ska man leda när vi ser att komma känna tredje via vägen läs, vi inte kan ägra ett en hög halv, en tamsen, vi tar bort läs en hög halv, vi ser bort när jag går elge, en klubb när jag går snurrar dig när fad, smart tror jag går in en hög halv när ska bryta mer dem.
1: Patrunish Arno skrev kolon schachtenul skela er den Irish Press. Ach ni hishan hier de hier hangwale ke de burka. Khatusosle schach blianan mar agror gelge.
0: Vi me schach blianan mar agror gelge. Agas vi me skrev kolon so Sunday Press. Mar khudig mo gol gashi kamera na hiku en fin breshlo. Me suls nam gan ik fiach ni ik. Ach hanen Irish Press gemorlen bi stohi Kamel ve fi ni khnaat po crackels tu anis crackels na radio television visha intakh kasu kuti gna dini bo intir kasu ria varamakas kidi oraku skardilum fosit sunaat ni le saga mo hivna gailgir airilum morana yuna spoilakh kor lemulin hein hasan on spas gailgir got a lied kame ra marshan hein is on a dolme forward da wille sagam fi khursi yeri shorikh ta shashin fear agas son freshin is son of ibunag mi ma larna karakh vi ma gar glorga radio aid agas son slelinya namashna hasma creel
1: on column tsnairish press but you can't tell trailer ball on column at the nishkach tier dean start am nach ba can't pubble will to shkrif da ker den pubble mas to it will shade here
0: well the feeling of glad nishashin fatima

Ik Colin O'Rean, Sakacha, over Lakirono, Omisieron, Nimbrode, de Conde, Omisieron, Kalkanki, Taliro, Machachari, Chakunche, Agustin Sakon, Tiktacha, Edison Series, Wadwan, Michal de Bork, Michal de Bork, Unachak of La Barmake, Barmake, Machachari, Wadwan, Drove on the Park, Hofatela, Shamus of Falu, Mulan the Park, Capano, Taliro, Degoli, of Falu Galtivo, and Galtivella, Tajaro, Daran in the year, Ponichaduna Choi, it's on the TV, Kavala, Kalamo Mining, in the O mae'n un i gwrs ddech, tan i'r oedeg, o mae'n un ffos o gwrs ddech yn drwy'n chwl, a cas yma, bol yn trwy'r ddech yn troi, chyfer la bar yma gweith, das y gwni, chyfer la porc o cael o gwrs ddech yn troi, y siant as gore yn troi, egwch ddech yn weilwch, o, tam post y bwynt yn trwy'n agwp, o fi siant ar chwl yn trwy'n agwp, agos eisiau coli na o'r un, wel yn contrin, agos y siant as gore yn eisiau, tan i'r oedeg yn eisiau, agos nŵn yn troi'r eis, ddech yn ein trwy'n wedi wedi, agos yn contrin bwynt yn ddech yn drwy'n chwl, egli o dwnlan, agos yn contrin cwrra, ffwr I lechen eg Leo Donlan ach de gunsi agus de shiron sechen vi shan sa khula kap ach kontort glantamach agus tamo kalina tiechter non sechen never no Donlan le bon chance mach vel Jero Davran ira Jero Davran on the catch no kanelste agus is kick TV net on the quick tackle my lock hatter tiechter is non sechen ira palten on the gafade le Bilio Mani paslova korun on the chike it zone TV ne gafade le Kalamo Mani erili rod Kalamo Mani edon ol have the Kolomo mani ni planu i plat tencha tivo on tencha tivele tencha i plat e dan ola hep tan jero dinis wed one ele e gwych ragal mai lacha agus tashi e gwe Colin O'Rean shira cha chafad le shano dola bolin shano dola yn cantra stech var le ono fiilach ta ono fiilach ta garaga chisar e jero dinis cha a tasha bruti mach ag shano kala a tadra tiachta cha kira no mi thiran gala stech bultiga hard a kira no mi thiran bultiga crein agus bultiga aras as on the train a kira no mi thiran gwych ragal mai lacha agus gachu linin shas kasa da Fotek ik zeg al mijn lachen, ik was kieranomen hier aan de schoenen kant gehaald. Ik steek uit het zesde, maar zijn checholien. Ik moet kalen rachulien het ha. Ik zeg al mijn lachen, ik is neven odol met de liefst. Een fout vier eet plees gewoon de kantje. Borrent je kalm, maar niet te vader. Maak het zo lang de park echt niet aan. Ach, shame was al fout look. Ik zeg al mijn lachen, ik is dat de tjechter is. Waar de wanneer leren om te kalm, om mijn nieuwe gulgen kien. Om mijn nieuwe testen les is het zonder te dienen. Ta shame was makkelijk van de nieuwe. Bolte shira chaige. Gevader les, shame was al fout look. Waar de wanneer leren om te shano dalle, shano dalle. Een moe lang de park, shame was makkelijk van de nieuwe. Shano dalle, gara stech al lang de park. Ta zeg je makkelijk zo goed, pas lava. Maak het chari is gewoon kalm, om mijn nieuwe, kalm, om mijn Shira hein chadrish khavarla barmakai makhat zo warne park ke fancha dashrish ti barmakai galkhan kin tan yroje ke gune shira chadrish warwanela khafatlish nemra war park shna shema so faulu tasha tribrim o vi on sekar mai khas malta karo kanish ko khrif hin chpel na galde be gudere agas yrojrish ekira no mitiran o mitiran gal shakti ta kuman chnege tan chai blar ver pashano kala gara ruma nuna chadrish warwanela khavarla shano dal khulgane ti Ik moet kijken naar de chagas en de garen checken mijn lachen. Ik ga niet naar Sean O'Dowd. Stijgt het pas gewoon naar Onofielte. Onofielte halte goonie. Onofielte kan de stijgt aan die rode goonie. Halkar garens boven het raam. Onofielte verder wil tegen hem niet tegen gummers. Ik zeg er mijn lachen. Nu naar Charis gewoon naar Barmake. Nu naar Colin O'Rean. Maak het zo gewoon naar Leo Donlan. Ik ga die rode Charis gewoon naar Kieran Omitieran. Omitieran kan de stijgt. Omitieran kan de goonie. Ik ga krokken in de jaar. Oh, stijgt het zo. Gevat de Billy O'Mahon. Billy O'Mahon in the Grasach, Ergul, Coucher, Bolteg, Boltesach, Drone Hole, like Gaffy, Yancy, Tarny, a Derator, Thomas O'Marco, Agus Takik Seer, Tukui, and Shaw, Gunch Jagger, my Locker, Takik Seer, Tukui, Gunch Jagger, my Locker, Agus the Shansadish, Ek Parmakai, Shansa. Scorer shot, Ek Parmakai, Gunch Jagger, my Locker, Tashi shot. Goed staat het feit, zich laten maken. Ook goed begonnen. Ik is Sheikhulin, ik begonnen. Rachulin het al. Ik krijg al bij lachen. Ik is Baramakai, van vier eeuwen kan zo geld. Ik ben nu stekker droog, goed van de mare. Ik zeg al mijn lachen. Polisheer het droog, goed van de mare. En zo. Ze geed de Baramakai hier in de rode in de galve. Dimmer gegaan. Ik is het aan de plant te kijken. Ik gimmers. Ik zeg al mijn lachen. En hier is het al de Baramakai. En hier is een politieke harde gestekker droog, goed. Ach, die politieke dunne. Ik Baramakai. Ik zie een karamu. Ik zie een kura. Er voor je lichin. Ik Baramakai. Maar ik heb de kans. We kunnen het test dan. Ik wil zeggen dunne. Ik is kusje er voor Lee Marshall and Raytor Thomas O'Marco Tasha Kantichin led the Nicky Murray and Shagal Mailocha Shna Michael Tipurko Tasha Glechon Alfreshin Erichon

0: naar het wachtman schaart. Dat je voetballer hier niet, dat je voetballer hier niet. En dat doet ook eens in de blauwe. Je ziet de giri's, wat ze wachten, niet wat kunnen.
1: Wij boelchen, wij gaan hobbel, gaan homlands die hier niet. Wij spelen laster. Als wij naar de rechter gaan, zitten we naar de simagedi.
2: Well, it's all gurgin, we imagine exotic gurgin, yeah.
3: Beater, yeah, that's a nav clutching to and shop. Been share in Nishkirt, New Europe, no, Sanafric.
4: We wish you gasta, you know, one in Nile, gasta, I guess not a way a Hewler fart, you know, then if you got our general, you should not do it as an ash. Uh-huh. Tahan in your gasta, ash.
5: Otherwise, you're not ready, we shouldn't be losing a hair on a chump award.
6: Eh, na
7: the
6: television
7: and the radio football. RTE Radio na Gaeltachta, Lumsa, Michelle na Criana.
8: Tosha caro hishinui agus tatu geistichle idishinir.
9: Maar daar gaat iets aan tachten, zo. Kan er niet over dat mag ook heel gelijk kilo, zoals kun je tien gelijk kilo. Dat is je chunnige geloof dat er is.
10: Zo heen kijk, kan er chunnige heen staan naar mangere.
11: Mangere, ja. Als je hem vaker doet, zeg maar je gemiddeld vader. Als hem zo gras hoe heen is, dus wakker zijn er ras.
10: Tos.
11: Ja. Als ben je dat vaker gaan chunnige naar dat dan nog beter die ras uit gemoor gooni.
12: Gaat u zeggen dat er in dat doos kijkt dat je gewoon alleen heeft gemaakt dat er gelijk helemaal. Als gaat u kinderen dat je nu wat leren is, dan echt nu nog hoor. Naar die winter neem je gedoen ons. Tá mis sinjin obráir le de tá hísa tosa Európa le a chur irmálo bíor sé grán agus tá sas an obráirum sa é hú tach gar gamálo le Európa chur imách.
13: Fíor an dín chéisnir an tamar fad cad mhín sa le níos i mbun uilte ná an fóil nu i bhfach in bhain bhad ach dún dín a dearmad ar na bunrodí freisin like glossary fati rice pasta tá galor gan na bunrodí rán fós a tá mán an iche.
8: Olúng a híne ó cheirbhís an líc vidí cheirbhís a dé chun i chlóstrin.
14: Kiol, Oran, Nuyacht, agus Iratus. Nyed na fysioge, chuglan na seachtane idir a seacht agus a chochtar maidin. Nyed ag RTE.ie.
15: An sin, cúmer ar suas gdi an dian agus an sin conig gomer pert ar beidr cúig dúar chan. A bhí beidr trí til a beidr wain ag dhéna bonsi ar óstán. So an íhan sin then, teig mé an sgéin like cé cúd ar ar as bhí sin.
16: Tú sáte, o lúan gahíne ar a cúig umhernóna ar RTE Radio na Gaeltachta, nú ar Haintor Radio.

0: Bei Brian Denny Mini O'Donnell och Reclorsion Eishla Shah Elohir. Van Lenin Chanorti Radio on the Gueltach to Shgar Wenyon Brian Gueloch, Lena Cole Nirochlana.
1: La Kurishtach in Eir in the Idea Kuigas Ado. A Grokan a Chut is in the Farbacha.
2: Satranu Foklerakal, a Chriller on Donach, and Carolagavi Yerfovich, Klusher and Hester Anta, Mike P. O'Connella. Ik leef schelte en nog nooit jaar schelte, leg aan een geschelte elle, jouw filechiefs in mijn fiche fiche. Bij een kutwagen schelte ze jouw le ogewijk en ze fascinies, ze daar leggen geen chakaite, kegel schelte simule elle, le falin ze frischen.
1: Ach, spragen de kuimrischen, kuimrielle.
2: Na kal de hens, is de schnoedere heen, Mike P. O'Connella, en ze leven het schelte. Chwyl y wedyn zadona yn siar RTE reid yn o gael tachta, ond cawr o log fi ar y ffofyd, ac fi'n ymwneud gan hynny.